0: Vroeger was het hier allemaal duingebied, dus zand, en dat hebben ze afgegraven. En doordat het afgegraven is, kwam het vlak te liggen. Een bepaalde voedingswaarde wat erin zit. En door de bodemdoorlatenheid van de regen en dat soort dingen. Dus echt super voor die bollen. En daardoor groeien ze zo fantastisch mooi. En dan uiteindelijk ja, is de bollen eigenlijk streek zo gegroeid zoals die eigenlijk moest zijn.
1: 바다와 모래 위에 세워진 네덜란드의 토양은 튤립에게 안성맞춤이었던 것입니다.